Ik heb net de Roosevelt of van een beetje zo klinkt. Must Be John, een Britse muzikant. Ik heb van Manchester, een goede jongen, dat is relatief jong. Hij is een eigen tune, Love If You Need It. Definitief veel leider hebben ze die gerne de Marius Labber bij zijn project Roosevelt om start doen dan. Gerne om start doen naar gerne luisteren. Dat trekken eventueel op zijn daylight zien. Wie wees. Dier wees het. Dier wees de beste. Wiederkunft in den letzten Wochen meint immer, dass du so so les goûts et les couleurs, Mike. Du weißt, wie das so ist. Wie? Ah, sind schon mal auf Sendung. Okay, heißt Mr. Jamie T. 3310, heißt ich mein Singer.